0: in Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoger Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu... Non-stop muziek.
2: Attention all ladies. The Candyman is on the prowl. And for those that want to get busy, you got to speak up now.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws. Van 6 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden en vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer, wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu... Non-stop muziek.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: tijd. Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan. Ver van de avonturen uit de brochure. Geen vragen stellen Jeffrey, gewoon vuren. Strijdend in een strijd die niet de zijne was. Nu loopt hij hier op straat en is hij bang dat hij op mijne stapt. Van de koningin kreeg hij een lintje voor zijn moed. Maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Stadspraat, het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

Goedemorgen luisteraars. Het is zaterdag 30 mei. En als we naar buiten kijken zien we dat de zon weer schijnt. Gisteren was het even onweer, een beetje regen, maar dat is vandaag alweer over hoor. Wat gaan we doen vandaag? Heel veel muziek draaien. Daar ga ik ook gelijk mee beginnen zometeen. Alleen strakjes na 11 uur dan is Aad van de Veen hier en die gaat een praatje houden met de interim burgemeester van Montfoort. Dat is dus weer eens een leuk item. We gaan nu gauw muziek draaien. Sting met The Fields of Gold.

Ja, je hoort hem eigenlijk alleen maar aan het einde van het jaar, hè? Bohemian Rhapsody van Queen. Maar bij Radio Stad Montfort draaien wij hem. Ook in de zomer. We gaan lekker door en wel met 10cc en de Dreadlock Holiday.

Ja, dat was natuurlijk John de Bever met Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. We gaan lekker door en wel met de First Aid Kit en Silver Lining.

Ja, een oudje van de Doobie Brothers, The Long Train Running. We gaan lekker door en wel met Roxy Music en Dance Away.

De Zuiderzee Beladen van Sylvian Poots en Oetse Verschoor. We gaan lekker verder met Triggerfinger en I Follow Rivers.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
2: Radio Stad Montfort.
1: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
2: Radio Stad Montfort.
1: Met nu Stadspraat, het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

Goedemorgen luisteraars, tweede uur van het programma Stadspraat. En dat begonnen we natuurlijk met de Golden Earring. En dit keer weer eens met het nummer Weekend Love. En we gaan lekker door gelijk weer met muziek. The Shirts met Tell Me Your Plans.

Emerson Lake Palmer met de Lucky Man. Ik heb nu eens wat klaarstaan van Donovan. Die draai ik niet zoveel, maar dus nu wel. Atlantis.

0: Ja, dat was Meatloaf met You Took the Words Right Out of My Mouth. We gaan door met de Scorpions en Hello Josephine.
1: Hello.

Ja, dat was de Woe met Happy Jack. We gaan lekker door. Eerst maar even een mededeling. Volgende week voetbalt Montfort SV een promotiewedstrijd tegen LOC uit Leiden. Ik hoop dat u allen naar Leiden gaat om de club te steunen. De wedstrijd begint om 2:30. LFC dus. Nu door met muziek. The Streets of London, Ralph McTell.

Ja, dat was ABBA, hè, met de Summer Night City. Het is ook echt zomer, dus daar mag die gedraaid worden. We gaan lekker door met Creedence Clearwater Revival en Long As I Can See The Light.

Ja, dat waren de Fortunes met Seasons in the Sun. Ik kan er nog één draaien, dus ik ga eerst maar afscheid nemen. Ik wens u allen een heel goed weekend. En dan spreken we elkaar volgende week weer. Ik wil nog even zeggen, na het nieuws van 11 gaan we een praatje en een plaatje draaien. De burgemeester is hier en Aad die zal ze een interview afnemen. Laat ik het daarop houden. Ik zou zeggen, tot de volgende week. Ja.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Stadspraat. Het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

0: Goedemorgen luisteraars, het programma Stadspraat, zo noem ik het toch maar, Aad. We hebben vandaag te gast burgemeester Aukje Treep van Hoekel. En Aad is onze man die het aan elkaar gaat praten.
1: Ik mag het weer overnemen van jou, Rien. Hè? Dus dat valt niet mee natuurlijk.
0: Nee.
1: Maar goed, we gaan het toch doen. We hebben net afgesproken dat de burgemeester gewoon bij de voornaam noemen. Dus ik zou zeggen, Aukje, van harte welkom in onze studio.
2: Dankjewel.
1: Hebben we een klein beetje kennis kunnen maken met datgene wat er hier allemaal staat in de techniek en zo en dergelijke. Maar ja, dat wijst zich allemaal vanzelf. Heel fijn dat je in ieder geval de aftrap wilde nemen en dat we gewoon eens even gaan praten over wie Aukje Treep eigenlijk is. Want ik bedoel, iedereen die roept wel van, oh, we hebben een nieuwe waarnemend burgemeester, maar wie is die mevrouw eigenlijk? Dus, volgens mij heb je al in heel veel mensen kennis gemaakt, maar er zijn best nog wel mensen die je misschien nog wel weer beter wilt leren kennen.
2: Dat snap
1: maar,
2: ik, ja.
1: Laten we maar eerst beginnen met waar je vandaan komt. Toen ik de eerste keer jouw naam hoorde, dacht ik, oh, dat is iemand uit Friesland. Want dus Aukje, dat is toch een Friese naam. Maar...
2: Dat is een Friese naam, hè? Ja. En dan moet ik er altijd bij zeggen, en ik kom uit Brabant. Dus dat is meteen, zit je in de andere kant van Nederland.
1: Ja.
2: Ik kom oorspronkelijk uit 's-Hertogenbosch.
1: Ja.
2: Echt in het hart van Brabant, uit een hele grote familie. En mijn ouders die hebben bedacht dat ze mij een Friese naam gingen geven.
1: Oh.
2: Dat is hun ingeving geweest. Helemaal geen Friese achtergrond.
1: Nee. Dus wat is dus. Nou ja, goed. In ieder geval werd ik daar ook al gauw van op de hoogte gesteld. Want het was februari ongeveer dat de carnaval zich losbarstte en dat jij al meteen op een gegeven moment op de kaart sprong om mee te doen. En dat je zei van ja, ik kom uit Den Bosch, dus dat gaat helemaal goed komen.
2: Ja.
1: Ja. Jouw ervaring, hoe zie je eruit? Want je zit in Soest en je komt iedere dag op en neer naar Montfort. Is dat te doen?
2: Dat is te doen en dat is natuurlijk als waarnemer, dan hoef je niet per se te verhuizen.
1: Nee.
2: En de eerste dagen dat ik Soest uitreed, moest ik wel even wennen dat ik het dorp uitging, want ik werkte eerst in Soest.
1: Ja, ja.
2: En,
1: wat deed je in Soest trouwens?
2: Ik was daar wethouder.
1: Oh, je was
2: 8 jaar wethouder. Dus ik ging altijd op de fiets en ik ga graag op de fiets. En ineens ging ik met de auto, kwam ik hier naar Montfort. En dat gaat zich langzamerhand een beetje omdraaien. Nu vind ik het gek om Montfort uit te rijden en weer weg te gaan. Ja. En de fiets staat gewoon hier in de kelder van het stadskantoor. Dus,
1: niet met de fiets heen en weer?
2: Nee, dat is net iets te ver. Het is rijdend dik half uur.
1: Dik
2: een
1: half
2: beetje snel rijden. Ja.
1: En de gezinssamenstelling, want er zat nog, zit nog een tweede achternaam aan, Van Hoekel.
2: Van Hoekel is mijn meisjesnaam, Treep is mijn mansnaam. En ik ben getrouwd met Willem. Hij was hier met Koningsdag en de receptie van de Lintjesregen is hij geweest.
1: Ja, ik heb
2: 4
1: hem gezien.
2: 4 en 5 mei is hij
1: en
2: geweest.
1: En ik werd geattendeerd, maar ik heb helaas, hoorde ik het aan het eind pas. Want hij heeft de hele tijd met Luc Hoogstraat, ons wel bekend, ook van de radio zitten praten. Maar ik wist natuurlijk niet dat jouw echtgenoot was.
2: Dan
1: heb ik nog wel even kennis gemaakt. Maar goed, dat is
2: we hebben
1: anders.
2: Samen de krans gelegd in Linschoten op 4 mei. Dus dat was een mooi moment.
1: Ja.
2: En ik heb 2 kinderen. En die zijn inmiddels al best groot. Een zoon, Daan, van 20. Die woont in Amsterdam en studeert in Leiden. En een dochter van 19 en die woont in Nijmegen op kamers.
1: Zo.
2: Dus ze zitten verdeeld over het land.
1: Maar niet in het noorden van het land.
2: Niet in het noorden van het land. Nee. Amsterdam is het meest noordelijke. Dat we hebben.
1: Mooie stad hoor. Ik heb er 25 jaar gewoond, dus ik weet ook wel een beetje wat Amsterdam is.
2: Ja.
1: Maar goed, verder had je jouw hobby's in. Want je was wethouder in Soest.
2: Ik was wethouder in Soest. Dat was natuurlijk hard werken. En dan hou je niet zo heel veel tijd over voor hobby's. Maar die heb ik wel degelijk.
1: Nou, vertel. We gaan er even voor zitten.
2: Nou, eigenlijk begint mijn weekend altijd in de sportschool. Dat doe ik al jaren. Ik was ooit fervent hockeyer. Dat heb ik mijn hele leven gedaan. Maar toen ik wethouder werd en ik op zondag ineens stukken moest gaan lezen, dan kon ik de wedstrijden niet meer goed spelen.
1: Nee.
2: Dat kon ik niet goed combineren. Dus dat heb ik verruild voor de sportschool. En elke week op zaterdagochtend vaste prik sta ik daar. En daarnaast wandel ik heel graag. Ik woon in Soest, aan de Soester Duinen. Dus ik woon in het buitengebied. loop ik door een bospad zo die duinen in. En daar kan je dan heerlijk ronddwalen. En af en toe pak ik de fiets en dan wandel ik ook heel graag ergens anders.
1: En vandaag de sport gemist natuurlijk.
2: Vandaag heb ik de sport overslagen, want ik was natuurlijk onderweg hier naartoe. Ja.
1: Dus dat is eigenlijk, dat zijn wel zo'n beetje de hobby's die je...
2: Zijn de hobby's en dan ben ik heel graag in de tuin bezig. Dat is om mijn hoofd leeg te maken. Maar ik heb een tuin met allerlei fruit en andere eetbare soorten waar ik graag mee aan de slag ga. Ja. Dus dan maak ik een potje jam van de pruimen of appelmoes van de appels. En, nou,
1: koken is toch ook een beetje
2: de koken hobby? Koken is ook zeker een hobby.
1: Ja, spannend allemaal.
2: Er wordt altijd goed gegeten in Huizentreep. Ja.
1: Ja. Dus je man eigenlijk voor werk als vraag maar.
2: Die heeft een eigen bedrijf. Hij is ondernemer in Amsterdam. Ja. Hij heeft een cateringbedrijf. En hij kookt niet zelf. Hij houdt wel van koken overigens. Hij houdt ook heel erg van lekker eten.
1: Ja.
2: Maar dat is een bedrijf waarbij hij een netwerk heeft met heel veel chefs. Chef-koks.
1: Ja.
2: Die in kan zetten in de zakelijke markt. Dus als er een evenement is en je wil een Italiaanse avond... dan kan hij er zo een hoop Italianen bij halen... om een fantastische evenement neer te zetten.
1: Dat is een mooie tip voor Bontvoort.
2: Ja, dat mag dan weer niet, hè. Dat bewaak ik. De integriteit is altijd een ding. Dus ik zei, je mag in heel Nederland cateren... maar niet in Bontvoort.
1: Niet in Bontvoort.
2: Dat gaat niet worden.
1: Dan zal ik je wel even geruststellen. We hebben zelf hier een eigen cateringbedrijf in Bontvoort... en dat is ook een heel goed functionerend bedrijf. Ik ga hem geen namen noemen, want de reclame mag niet. Maar dus we zitten niet zonder in ieder geval. Dat is een ding wat zeker is.
2: Ja.
1: Andere dingen nog, wat je nog even in eerste instantie kwijt wil.
2: Nou, in mijn vrije tijd ben ik ook echt een liefhebber van kunst en cultuur. Ik was wethouder cultuur in Soest.
1: Ja.
2: Dat hebben ze hier in Montfort ook snel ontdekt.
1: Oh.
2: Waardoor ik veel uitgenodigd word hier voor de door de muziekverenigingen bijvoorbeeld. Linfano, Carolus. Nou, ons genoeg. Ik heb ze echt allemaal bezocht. En dat doe ik met ontzettend veel plezier.
1: Ja.
2: Dat voelt voor mij helemaal niet als werk. Ik kom echt heel graag. Ik bezoek ook graag allerlei kunstactiviteiten. Toneelvoorstelling bijvoorbeeld hier. Ik ben ook geweest in de Vaart. Ja, daar kan je mij echt heel blij mee maken.
1: Ja, toch wel. Dus.
2: Ik hou ontzettend van muziek. Ga ook graag naar concerten. Klein, groot. Nou,
1: welke concerten hebben we het dan over? We hebben het even over Bluff gehad. Maar...
2: Ja, en over Bluff gehad. Ja, Bluff heb ik een paar keer gezien in openluchttheaters.
1: Ja.
2: Wat een groot feest is als je in zo'n kleine setting mag zitten... en dan toch een groot artiest hebt om je weggeblazen. Dat vind ik echt hartstikke leuk. Maar... Ik hou ook bijvoorbeeld van Bruce Springsteen... waar ik een paar jaar geleden in de arena stond, bijna vooraan. Ja, dat is echt genieten. Ik hou van allerlei soorten muziek. En van groot Bruce Springsteen tot klein hier een optreden. Slagkracht bijvoorbeeld hier in Montfort. Ja, dat vind ik allemaal even mooi.
1: Even mooi. Klassiek ook?
2: Klassiek ook, ja. Jazz vooral.
1: Oh, jazz.
2: Ik hou heel veel van jazzmuziek. Bluesmuziek.
1: Binnenkort naar Grollo.
2: Daar mooie optreden.
1: Ja, dat is mooie jazz-optreden. Ja, als ik Grollo zeg, dan denkt iedereen ook in je mond voort... van hebben we het over Johan Derksen. Maar daar is in ieder geval een soort jazz-festival dan. Goed, ik denk dat we even een stukje muziek gaan draaien. Rien, wat zou je ervan zeggen?

0: Aukje, speciaal voor jou. Alles is liefde.
1: Top. Nou,
0: en dat zullen we
1: ook mijn boodschap zijn.
0: Ook de boodschap hier in Montfort. We gaan het even hebben. Je bent nog geen burgemeester natuurlijk. Je bent waarnemend burgemeester.
1: Ja.
0: Kun je mij een klein beetje uitleggen, en dan niet alleen mij, maar de luisteraar ook, wat het verschil is tussen een waarnemer en een gewone burgemeester? Heb je andere bevoegdheden? Mag je dingen niet doen? Mag je dingen wel doen? Hoe zit dat precies?
1: Ik mag alles doen. Ik ben eigenlijk de burgemeester. Alleen de benoeming is anders.
0: Ja.
1: Maar ik heb alle taken, alle bevoegdheden, alles.
0: Ja.
1: Dus ik ben voorzitter van de raad, voorzitter van het college. Ik ga over openbare orde en veiligheid. Nou, al die bevoegdheden zijn er. Het verschil is, een burgemeester is kroonbenoemd. Benoemd door de koning.
0: Ja.
1: Zo klinkt het heel officieel, maar zo is het wel. De gemeenteraad maakt de vacature, daar wordt op geschreven. De commissaris van de koning die helpt daarbij. En uiteindelijk, tot aan de koning aan toe, komt er een handtekening over. En dan zit je voor 6 jaar. Dan word je echt benoemd. En in mijn geval is dat niet zo. Ik ben voorgedragen door de commissaris. En dat komt omdat de vorige burgemeester, Peter Hartskamp, eerder is vertrokken dan eigenlijk de termijn van haar was.
0: Ja,
1: en dan ook nog eens net voor de gemeenteraadsverkiezingen. Waardoor de commissaris zei, ja, dan willen we eigenlijk een vacature op laten stellen door de nieuwe gemeenteraad.
0: Ja.
1: Dus eerst die verkiezingen, dan een vacature. En dan heb je een soort tussenfase waarin je dan een waarnemer zoekt. En ik had mijn vinger opgestoken bij de commissaris.
0: Ja.
1: Van, ik wil heel graag burgemeester worden. Wat kan jij voor me doen?
0: Oh ja, ja.
1: En toen zei hij, nou, ik heb een plek waar ze nog een waarnemer zoeken. En dat is Montfort. Ik denk dat dat wel
0: toen
1: eens...
0: Toen moest je eerst gaan zoeken op de kaart natuurlijk waar Montfort lag.
1: Nou, ik wist waar het lag, hoor. Ja, zo erg was het niet. Maar ik kwam hier natuurlijk niet dagelijks. Laat dat duidelijk zijn.
0: Nee.
1: Maar de commissaris had al gesproken met de gemeenteraad. Want die mogen ook zeggen, wat willen we dan voor waarnemer hebben?
0: Ja.
1: En de gemeenteraad had gezegd, wij willen iemand die vol in de samenleving stapt. Niet iemand die even tijdelijk op de hut komt passen. Daar hebben we niet zo zin in.
0: Nee.
1: De commissaris dacht, Aukje wil ook vol in die samenleving stappen. Ik denk dat dat wel eens een klik zou kunnen zijn. Dus dan heb ik een gesprek gehad met de vertrouwenscommissie. Dat zijn de fractievoorzitters van alle partijen. En toen zeiden ze, nou, welkom, kom maar.
0: Ja. Ja.
1: En een dag later stond het in de krant en begon het circus. Ja.
0: En dan komt natuurlijk de vervolgvraag, ambieer je ook de functie van burgemeester?
1: Nou, ik ambieer sowieso een functie als burgemeester. Na het wethouderschap wilde ik graag na 8 jaar de politiek verlaten, maar niet het openbaar bestuur. En ik vind het ontzettend leuk om in een gemeente heel dicht bij inwoners en ondernemers te staan. Van alles te kunnen betekenen. En ik dacht, het ambt van burgemeester, ik denk zomaar dat het mij zou kunnen liggen. Dus dit was voor mij een unieke kans om dat ook te ontdekken. Nou, ik ben hier nu bijna een half jaar. En ik kan alleen maar zeggen, wat een fantastische baan is dat. En ook hier in Montfort, ik geniet er echt enorm van. Dus ik denk wel dat ik naar een post van burgemeester, dat ik graag kroon benoemd, een keer echt jaren aan de slag.

0: automatisch ook benoemd wordt als burgemeester? Of hoe werkt dat precies?
1: Dan, dan moet het echt weer gesolliciteerd worden.
0: Ja, ja, dan moet het dus gewoon
1: Ja, kijk, en hier gaat de gemeenteraad er natuurlijk over. Die gaan zelf nu nadenken, wat willen wij?
0: Ja.
1: Wat voor type burgemeester willen wij? En zij moeten een serieuze vacature gaan opstellen. En dan moeten ze ook bedenken of ik daar wel of niet een plek in zou kunnen krijgen. Ja, ja. Dat is echt geheel aan hun. Ik stel me daarin bescheiden op. Ik ben gewoon vol aanwezig hier en ik geniet ervan.
0: Ja, geniet ervan. Maar goed, je hebt geen probleem met dat als je zou worden benoemd door de kroon. Montfoort, hè? Even het dan
1: In Montfoort, ja, ik vind het gewoon heel erg leuk hier. En dat ontdek je natuurlijk gaandeweg.
0: Ja.
1: Maar ik kan niet anders zeggen dan dat ik in een warm bad terecht ben gekomen, waarvan ik denk, wat een mooie gemeente, wat een mooie mensen hier. Ja. Dat past mij wel.
0: Ja, past ja. Maar dan de consequenties, hè? Dat is dus ook weer naar Montfoort verhuizen. Is dat een probleem?
1: Nee, verhuizen is geen probleem. Toen ik thuis zei, ik wil graag burgemeester worden, toen wisten ze thuis, oké, dan gaan we dus verhuizen. Want dan gaan we sowieso naar een andere gemeente. Ja. Dus de kinderen die zijn het huis uit, die zeiden, nou mam, je bent vrij. Hè? Je kan doen wat je zelf wil. En mijn man die heeft één voorwaarde. Die zei, ik wil wel binnen redelijke tijd in Amsterdam kunnen zijn op mijn werk. Dus ga nou niet in Groningen of Limburg solliciteren. Dat lijkt me niet zo handig.
0: Nee. Nou ja, dan is Montfoort goed te doen.
1: Ik ben verknocht aan het Utrechtse bestuur. Het 26 gemeenten, burgemeesters kennen elkaar heel goed. Wethouders kennen elkaar heel goed.
0: Ja.
1: Dat is een hechte club. Die kende ik al. Ik val
0: daar vanuit Soest natuurlijk.
1: Heel makkelijk in. Ja. Vanuit Soest. Dus dat is heel, heel plezierig. Ik laat het aan de gemeenteraad.
0: Ja, natuurlijk.
1: We gaan het zien.
0: Ja. In Soest was je eerste loco-burgemeester?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dus
1: ik heb kunnen oefenen in allerlei taken.
0: Je hebt daar wel kunnen oefenen al inderdaad. Ja, zeker. Een aantal taken,
1: ja.
0: Heel leuk. Dus je ook als het zover mocht komen, dan ben je in ieder geval bereid om ook naar Montfoort te verhuizen.
1: Sowieso, ik ga altijd verhuizen. Waar ik ook burgemeester word, ik ga niet in Soest blijven.
0: Nee, gewoon niet.
1: Nee, ik wil gewoon op zaterdag door de supermarkt kunnen lopen.
0: Is dat eigenlijk wettelijk verplicht eigenlijk?
1: Ja, en daar heb je een jaar de tijd voor.
0: Ja, ja.
1: Het is in de huidige huizenmarkt ook niet zo eenvoudig om 1, 2, 3 een huis te vinden. Maar goed, daar zou ik dan natuurlijk mijn uiterste best voor doen.
0: Nou, misschien komt er nog een mooie woning op de Bleek vrij.
1: Wie weet.
0: Goed, het burgemeestersambt. En wat je hebt al een klein beetje gezegd wat je in je portefeuille hebt. Maar zijn er nog andere dingen die je graag mag doen als burgemeester?
1: Ja, het is heel divers.
0: Maar ik noem maar eens even één dingetje. Bijvoorbeeld de 50- en 60-jarige huwelijken. Hoe vind je dat?
1: Ja, dat is ontzettend leuk. Ik ben ook bij Bart geweest.
0: Trouwens, voor de luisteraar, Bart zit speciaal ingehuurd vandaag voor de koffie. Dus Bart bedankt in ieder geval daarvoor.
1: Ja, het is heel erg leuk omdat je bij mensen thuiskomt.
0: Ja.
1: Die je graag ontvangen. Sommigen niet, die willen het niet, maar dat weet ik dan van tevoren.
0: Nee, dat wordt van
1: anderen wel. Dus ik kom met een mooie bos bloemen en dan wordt altijd ontvangen met iets lekkers en een kop koffie.
0: Het gebak is wel belangrijk natuurlijk.
1: Ook. Ja, ik trek er een uur voor uit.
0: Ja.
1: En je krijgt gewoon hele mooie verhalen te horen over Montfoort. Over de mensen waar je op dat moment bent. Over het gezin erachter.
0: Ja.
1: Het is een feestelijk moment. En de bijvangst is, ik leer heel veel over Montfoort.
0: Ja, want er zijn dus vaak mensen die hier al hun leven lang wonen.
1: En die kennen elkaar en die vertellen
0: die
1: me allerlei verhalen
0: vertellen.
1: Over waar ze vrijwilliger zijn, actief betrokken zijn. En dat maakt voor mij het inwerken wel heel makkelijk.
0: Wel een dingetje dan natuurlijk. Ja, ik ken een beetje uit ervaring, want ik heb zelf als verslaggever toen de tijd voor Radio Stad ook wel eens heb hier de happening bijgewoond. Dan moest ik een verslagje van maken. Nou, daar heb ik ook inderdaad verbaasd gestaan over de verhalen die je dan op een gegeven moment...
1: Het komt allemaal naar boven. Dat is fantastisch.
0: Na 40 jaar Montfoort ook nog niet allemaal wisten.
1: Nee.
0: Ja, dat is echt waar.
1: Ja.
0: Dus je blijft ontdekken wat dat betreft.
1: Blijf ontdekken. En dat vind ik een heel belangrijk onderdeel van het burgemeestersambt. Hè. De burgermoeder.
0: Ja.
1: Er zijn voor de inwoners. Ja. Ja. Een luisterend oor bieden. Dat kan zijn op dit soort feestelijke momenten. Maar dat kan ook op verdrietige momenten zijn. Ja, dat je er bent. Maar vooral op pad zijn.
0: Ja, heel belangrijk. Ja.
1: Heel belangrijk. Ik heb in mijn eerste 100 dagen heb ik een uitnodiging gedaan van wil je mij leren kennen? Ik kom heel graag.
0: Ja.
1: En daar hebben heel veel mensen op gereageerd. En zelf ben ik ook actief naar bedrijven, naar winkels. En ik ben nog steeds bezig, hè, want ik realiseer me, ik heb een fractie gehad van Montfort en Linschoten. En er valt nog zoveel meer te ontdekken. Ja. Dus dat is alleen maar leuk.
0: Je noemt even Linschoten. Dat vind ik toch wel belangrijk, hoe je ook in Linschoten daar tegenaan kijkt.
1: Ja.
0: Is dat anders of even, daar heb ik nog niet zoveel ervaring in?
1: Ja, jawel. Ik ben afwisselend in Linschoten en in Montfort.
0: Ja, ja.
1: Ik ben eigenlijk elke week ook wel in Linschoten bij een activiteit. Laatst was ik bij het koersbal. Vorige week zat ik bij het dorpsplatform in de Vaart bij een vergadering.
0: Ja.
1: Ik ben er met enige regelmaat. En het zijn twee verschillende type gemeenschappen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En ik zie ook heel veel wel verweven zitten en soms ook niet. Hè. De dode herdenking waar ik was, 4 mei was ik in Linschoten en Rob Jonkers als eerste loco in Montfort. Ik vind dat prima.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Maakt niet uit.
1: Het voelt voor mij allemaal als één en ik kom in beide heel graag.
0: Bij de gemeente heel... Gemeente, voor mij nou.
1: Bij de 89,
0: kern.
1: Ja.
0: Bij de kern heel graag. Ja, ja, ja, ja,
1: ja, ja. En kijk, en er zijn natuurlijk ook hele grote gemeenten die hebben wel 40 kernen. Dan denk ik, hoe doe je dat als burgemeester?
0: Ja, ja,
1: twee
0: ja.
1: is heel goed behapbaar.
0: Ja, dat is behapbaar, ja.
1: Ja.
0: Even de actualiteit van dit moment. Hoe de Oudewater gaan nadenken over eventueel samenvoegen of helemaal uit elkaar. Hoe kijk je, zie jij daar een risico voor Montfort ook?
1: Nee, ik zie geen risico. We volgen op de voet wat daar gebeurt natuurlijk. En ik heb er ook gesprekken over met zowel de burgemeester van Woerden als de burgemeester van Oudewater. Zij moeten zelf een besluit maken. Wat wordt nou onze toekomst? En het is goed, denk ik, om in de regio goed samen te werken met buurgemeenten. Sowieso.
0: Ja, ja.
1: Ook met Lopik, ook met IJsselstein. Maar ook met Woerden en Oudewater. En dat gesprek, dat voeren we met 5 burgemeesters. Van hoe doen we dat nou op inhoud? En ik zie Montfort als een hele krachtige gemeente. Het gemeentehuis staat stevig. De financiën zijn op orde. En zo kunnen we ook gewoon gezond de toekomst in. Maar je moet wel samenwerken op onderdelen. Dat kan haast niet anders.
0: Ik noem hem, want je zal hoogwaarschijnlijk meegekregen hebben natuurlijk dat het aan met IJsselstein eigenlijk een beetje mislukt is.
1: Ja.
0: Want Utrechtse waarde, dat was geen succes.
1: Ja.
0: Dat heeft ook aardig wat geld gekost volgens mij. Maar je roept nu net van, we praten wel weer met IJsselstein. Heeft dat dan gevolgen of zo?
1: Nee, dat heeft geen gevolgen. Dat gaat echt over hoe kan je... als je overal op onderdelen maar één persoon hebt in mijn eigen domein, openbare orde, veiligheid. We hebben allemaal een adviseur voor als er een crisis uitbreekt. Maar je kan elkaar ook helpen.
0: Ja.
1: Nu in IJsselstein zo rumoerig is rondom de asielopvang, hebben wij mensen geleverd aan hun om mee te denken. En zo bedoel ik het met samenwerking. Dan gaat iemand even erheen, luistert, helpt een paar dagen en dan komt gewoon weer terug naar Montfort. En als je elkaar kent, dan weet je beter van, wie kan ik bij jou eens inschakelen? Wie weet daar iets meer van? Kan eens meedenken? En dat onderzoeken we, van hoe kun je dat nou goed doen?
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Je had het even over openbare orde en veiligheid. Hoe kijk je daar zelf tegenaan? Hoe vind je hoe veilig Montfort is eigenlijk?
1: Nou, het is opvallend rustig, hoor ik ook van de politie op dit moment. Ze grappen wel eens dat het komt omdat ik er net ben, maar dat is natuurlijk niet zo. Het is eigenlijk best wel veilig. En dat zien we ook in de cijfers terug. Ik heb net een monitor gezien, ik heb ook naar de raad verstuurd, waarin je ziet dat cijfers best wel laag zijn. Maar dat wil niet zeggen dat er niet een gevoel kan sluimeren van onveiligheid. Hè? Dat is iets heel anders. Dat is veel subjectiever. Het team is op orde, daar ben ik blij mee. Ik werk goed samen met de politie, ken ze nu ook allemaal.
0: Ja.
1: We hebben wel afscheid genomen van een van onze wijkagenten, Kevin. Die is vorige week vertrokken naar de Kopen in Woerden voor een andere baan.
0: Oh,
1: dat betekent dat we één wijkagent op dit moment over hebben. Dat kan ook. Hoewel ik liever zie dat er op termijn wel versterking komt. Ja, ja. Ik denk 2 is toch beter dan, dan 1. Maar ik kan wel zeggen dat ik weinig gebeld word.
0: Ja. Zijn er wel specifieke aandachtspunten? Ik noem bijvoorbeeld de handhaving op drugs en dergelijke.
1: Ja, en dat loopt natuurlijk achter de schermen. Soms vinden we wat ergens.
0: Ja.
1: En dan pakken we dat aan. Dat doen we natuurlijk voortvarend. Dan, ja, drugshandel is helaas echt overal wel een issue.
0: Ja.
1: En daar maak ik me wel zorgen over. Ja, de hoeveelheden die je soms aantreft in een woning of in een auto of op straat.
0: Ja, je moet
1: dat pakken we echt meteen aan. Ja.
0: Moet je natuurlijk wel uitkijken, want toevallig gisteren in het nieuws stonden 40 jerrycans ergens in de wei.
1: Ja.
0: En toen dacht de politie van, oh, dat is weer gedumpt. En dat bleek een boer te zijn, die had het water neergezet voor zijn schapen.
1: Kijk, nou,
0: dus,
1: zo onschuldig kan het ook zijn.
0: Gebeuren, ja. Politie heeft een grote macht uitgerukt. Want ja, er staan weer 40 jerrycans met rommel. En het bleek dus op een gegeven moment water voor de schapen te zijn.
1: Ja.
0: Maar goed.
1: Ik heb wekelijks overleg met mijn team.
0: Ja.
1: Dat was voor mij een stukje nieuw werk.
0: Ja.
1: Had ik als wethouder niet. Ja, als loco kom je wel eens in aanraking omdat je piket draait. Ja, en dan gebeurt er iets. Nu is het voor het echt, maar ik heb hele mooie mensen om me heen die me heel snel wegwijs hebben gemaakt in dit domein.
0: In dat domein.
1: Ja.
0: Geer ook een keer mee, s'nachts op patrouille en zo.
1: Ja, en dan, dan spreek je natuurlijk ook de mensen wat er gebeurt, wat ze zien. Onze boa's dat is gewoon heel mooi.
0: Ja. Heel mooi, ja.
1: Ja.
0: Rien, wat denk je? Zullen we nog eens een plaatje erin zetten?
2: Oké.

0: Oké, daar zijn we weer. Het was het derde nummer van Bluff al. Dat wordt wat, hè?
1: Ik heb het verwend.
0: Even de actualiteit. Er is natuurlijk een nieuwe raad gekomen. Over de samenstelling gaan we het niet hebben. Want dat is wel, denk ik, bij iedereen wel ruim bekend hoe dat gelopen is. Hè? Lokaal Montfort die niet meer meedeed. En vervolgens de VVD die met de meeste stemmen naar huis ging. En die dus het voortouw moest nemen. Dan komt meteen de vraag, wat is het stand van zaken met de coalitievorming? Want volgens mij zijn heel veel mensen zijn toch wel nieuwsgierig wat daar nu uitkomt. Kun je daar al iets over melden? Of?
1: Ik begrijp dat mensen nieuwsgierig zijn. Ik ben eigenlijk net zo nieuwsgierig. Ze zijn nog steeds in onderhandeling.
0: Ja.
1: Maar wel in de staart van de onderhandeling. Dus ja. Het einde komt
0: langzaam
1: in zicht. Ik heb inhoudelijk geen contact met de onderhandelaars. Degene die de formateur is Ivo ten Hagen, de oud-wethouder. Die spreek ik af en toe. En dan praat hij me even kort bij. Dus ik heb hem vorige week nog gezien. En het lijkt er echt op dat met een paar weken toch wel het coalitieakkoord klaar is. En er 3 nieuwe wethouders klaarstaan. Om het stokje over te gaan nemen in het college.
0: Dus de raadsvergadering van 1 juni is niet haalbaar. Want
1: die is niet haalbaar. Nee, dat was oorspronkelijk wel het plan.
0: Ja.
1: Maar ja, dat, als je eenmaal in de onderhandelingen zit, ik weet dat ook, heb dat ook meegemaakt natuurlijk. Dan wil je toch nog even doorpraten of het gesprek loopt wat stroever. Of het is wat ingewikkelder. Je hebt nog wat meer uitleg nodig van de ambtenaren en dan loop je zomaar een week uit de tijd en dan is 1 juni gewoon niet meer haalbaar. Ja, dat is heel begrijpelijk.
0: Goed, het college is er dan nog niet. Tenminste, nee. Het nieuwe college, het oude college blijft gewoon zitten tot het moment dat het nieuwe college benoemd wordt. De raad is al een keer bij elkaar gekomen en ik zag van de week een bericht voorbij komen over een kennismakingsbijeenkomst. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, de nieuwe raad is voortvarend aan de slag gegaan. Hebben ook een heel inwerkprogramma met elkaar. En een onderdeel daarvan is dat ze aan de griffier Sandra Meijer, hun ondersteuner, hebben gevraagd. Wij willen kennis maken met organisaties in Montfort. Hoe leuk zou het zijn om die allemaal tegelijk te zien op een soort markt? En dat hebben we georganiseerd voor ze. Een open oproep gedaan. En daar is gigantisch goed gehoor aan gegeven. Dus we hadden vorige week een avond met 34 partijen uit Montfort en Linschoten. Die allemaal een staattafel hadden met een kraampje, een grote vlag ernaast. Pennen en materiaal, promotiemateriaal op tafel. En de raadsleden die konden en de commissieleden die konden langslopen, in gesprek gaan, heel informeel. En dan kan je overal aan denken, ons genoegen was er. Maar ook de bibliotheek, schuldhulpmaatje, bedrijven, noem het maar op.
0: Ja,
1: heel veel uit de zorg, een deel uit natuur- en cultuurhoek, maar ook een school, de scouting, heel divers.
0: De raadsleden hebben daar informatie mee gekregen, begrijp ik.
1: Ja.
0: Maar zijn er dan ook afspraken gemaakt?
1: Nou, kijk, de partijen die er stonden.
0: Ik kan me zo voorstellen dat mensen denken van nou, daar ga ik wel naartoe. Want ik wil graag, noem ik het maar even, 1.000 euro subsidie meer hebben.
1: Die zijn er ook. Die vraag zal zeker bij raadsleden zijn neergelegd.
0: Ja.
1: Van we komen eigenlijk niet uit. Hè? Kun je ons helpen? Soms was het ook echt een kennismaking omdat organisaties de raadsleden nog nooit hadden ontmoet. Dus dan was het vrij nieuw voor ze.
0: Ja.
1: Sommigen die wilden vooral laten zien wat ze doen, maar er hoeft niet per se geld heen. De bibliotheek die draait, die is nieuw. Die zullen ook nog de raadsleden apart uit gaan nodigen om echt in de bibliotheek te komen kijken. Maar dan vertellen ze graag van wat doen wij nou allemaal nog meer dan alleen boeken uitlenen. De taallessen die ze verzorgen. Er zit natuurlijk heel veel omheen. Dus die vragen waren heel verschillend.
0: Ja.
1: En natuurlijk zijn er ook partijen die zeggen, we zitten wat krap bij kas. Kunnen jullie toch nog eens heel goed kijken? Ja, dan moet je toch bij de politiek zijn om dat te vragen.
0: Neem aan dat de Zwom er ook bij was.
1: Ja, die was er ook bij. Ja,
0: hoe kijk je aan tegen het politieke domein in Montfort eigenlijk? Heb je daar al enig zicht op, enig beeld bij?
1: In brede zin?
0: In brede zin, we gaan niet echt de diepte in. Maar wat vind je bijvoorbeeld van het bakkershuis?
1: Ja, daar ben ik laatst geweest. Prachtig initiatief. Wat ik mooi vind is in Montfoort dat er heel veel ook georganiseerd wordt met de samenleving en door de samenleving zelf. Ja, ja, en Bakkershuis daar een prachtig voorbeeld van. Dat ik denk, dit is precies wat heel veel gemeenten zouden willen. Die zullen hier echt wel jaloers op zijn hoe we dat hier organiseren. Zo laagdrempelig. Zo midden in Montfoort. Dat is echt heel knap.
0: Ja, ja,
1: en ook waar ik van onder de indruk ben, is ondernemers die dan ook weer meefinancieren, meedoen. Het Bakkershuis, de tuin die opgeknapt is. En dat daar dan geld in is gestoken door ondernemers, hoveniers. Nou, dat is echt hartverwarmend.
0: Ja, ze hebben nu recent weer een nieuwe tuinmeubilair gehad. Dus
1: ja.
0: Ook weer gesponsord door deze ene.
1: Ja,
0: ja. Ja, nou, nee, maar okay,
1: dat valt mij echt op. Dat is echt niet vanzelfsprekend. Dat de schouders eronder gestoken worden en dan gezegd wordt, dit gaan wij gewoon doen met z'n allen.
0: Doen met z'n allen.
1: Ik heb zelf laatst aan de IJsselkade die historische borden mogen openen. Ja. Met een aantal mensen van de koersgroep. De foto's van de panden zoals ze zijn, om die achterkanten, die toch echt achterkanten waren, om die te verfraaien.
0: Ja.
1: Ja, dat is dan door de initiatiefnemers gewoon een prachtig idee. En dan staat er weer iemand op van dan regel ik de foto's. En ander zegt, ik zorg dat ze op die borden komen. En ander zegt, ik hang ze tegen de muur aan. Geweldig.
0: Heb je trouwens al een keer een rondleiding gehad in Montfoort?
1: Zeker, ja. Door Peter Versloot, ja.
0: Peter Versloot.
1: Ja. En in Linschoten ook, door Hans Bakker.
0: Ja, Hans Bakker in Linschoten. Ja.
1: Heb bijna meteen in mijn eerste weken gedaan.
0: Oh, dat wel dus. Ja, dus ik heb hem zelf ook een keer meegelopen toen Peter van Hartschamp binnenkwam hier. Dus toen was het wat minder mooi, alleen was het constant hagelbuien. Dus dat was. Dan had je denk ik de eerste keer last.
1: Nee, ik had daar geen last van, hoewel het wel winter was, maar het was goed te doen.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk heel mooi om dan de verhalen meteen te horen, de panden te zien en de historie. Ja.
0: Denk je over het winkelbestand in Montfoort, zou je dat nog wel wat meer uit willen breiden? Of?
1: Nou, ik denk wel dat op economisch gebied moet wel krachtig blijven. Ik zou het zonde vinden als winkels verdwijnen op termijn. En ik zie er ook wel kansen als dadelijk Rijnenburg in Utrecht wordt gebouwd. Het is nog wel een beetje lange termijn. Maar we moeten denk ik wel met z'n allen ook een visie hebben op wat zou dat. Welke kansen liggen er dan als er ook meer toeristen deze kant in komen? En kunnen we dan die winkels krachtig houden?
0: Maar zit ook niet op portefeuille, toch? Of niet?
1: Zit nu wel, maar het nieuwe college, daar worden portefeuilles verdeeld.
0: Ja.
1: En ik weet nog niet hoe dat dan uitpakt, want het zijn de wethouderskandidaten die in eerste instantie de portefeuilles kiezen.
0: Ja. Nou ja, openbare orde is sowieso, want dat hoort bij de burgemeester.
1: Zeker.
0: Maar zijn er nog andere portefeuille onderdelen dan waar je zegt van, joh, daar wil ik graag mijn eigen voor inzetten? Ik noem het maar even.
1: Ik wil heel graag, sowieso ga ik ook over burgerzaken. Dat is ook echt een wettelijke taak. En ik vind personeel en organisatie, de gemeente zelf, eigenlijk ook heel belangrijk.
0: Ja, ja.
1: Dat zit soms bij de politiek. Ik denk dat het belangrijker is dat de politiek zich vooral bezighoudt met de echte politieke.
0: Echte politiek, ja.
1: Ja, denk ik, hou jullie maar bezig met ruimtelijke ordening en sociaal domein, wat je echt te doen hebt.
0: Ja.
1: Dan zorg ik wel dat die achterkant goed op orde is.
0: Ja. Het gemeentehuis weer voldoende bezet is.
1: Ja.
0: Dat is toch wel heel belangrijk.
1: En bijvoorbeeld zijn we nu druk bezig met de vacature voor de gemeentesecretaris, omdat de huidige directeur met pensioen gaat.
0: Ja, ja. Ik had hem als vraag in mijn hoofd. Ik denk, nou, gaat even over de organisatie. Dus het nieuwe gemeentesecretaris. Is er al beeld op wie het wordt?
1: Nee, 1 september vertrekt Mark van der Veer, de huidige directeur. En ik ben nu druk bezig om een profielschets te maken. En dan deze zomer de vacature eruit te doen.
0: Ja. Wordt dan goed, het heeft nog even tot september voordat die dat werk ingevuld moet worden.
1: Ja.
0: Andere portefeuille onderdelen, je noemde het al even dan. De HR is voor jou wel belangrijk natuurlijk. Maar ik wil toch ook graag, net wat ik zei, ik noemde economie, maar er zullen ook andere dingen zijn. Want
1: economie, dat zal echt de ruimtelijke ordening, dat soort zaken gaan echt naar de wethouders.
0: Ja. Daar wil je buiten blijven.
1: Zeker, het is echt puur politiek.
0: Wat vind je eigenlijk van de bouwplannen in Montfoort?
1: Ik vind het behoorlijk wat. Het is best ambitieus. Ja, 1000 woningen die op papier staan. Dus we hebben echt de tijd wel nodig om ze ook daadwerkelijk te realiseren.
0: Misschien, ik weet niet of je daar toe bereid bent, maar kun je misschien, want er is heel veel commotie geweest over de 40 woningen.
1: Ja.
0: Waar wethouder Jongens recent een handtekening gezet heeft, samen met Casas, directeur van Casas, mevrouw Spanjaard.
1: Ja.
0: Wat is nou precies de bedoeling? Kun je dat uitleggen? Of gaan we nu te veel?
1: Nee, maar ze heeft ook in de krant gestaan. Dus ja. de 40 flexwoningen, zoals we ze noemen, waarvan in ieder geval de helft naar starters gaan uit Montfoort.
0: Ja.
1: We hebben nu best wel weinig sociale huurwoningen in Montfoort.
0: Ja, ja.
1: 16%, dus dat mag echt wel een tandje meer. Dus dit helpt daar weer bij. En dan zullen er ook een aantal woningen gaan naar spoedzoekers. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld in een scheiding liggen, tijdelijk hun huis uit moeten. En die kunnen daar dan wonen, dus dat kunnen ook Montfoorters zijn. En er gaat een klein deel naar statushouders.
0: Ja, ja.
1: En statushouders zijn mensen die asielzoeker waren, maar nu in Nederland kunnen blijven.
0: Nee, omdat daar heel veel vervanging over was. Want ik
1: zeker.
0: Op een gegeven moment op de sociale media heel veel dingen. Wat vind je aan van wat er allemaal op sociale media staat? Ben je een beetje thuis in de sociale media? Of zeg je van nou?
1: Ja, ik lees ook heel veel mee.
0: Ja.
1: Ik volg het ook. Ik begrijp soms ook de verwarring. Het blijft altijd de kunst om het goed uit te leggen en daarop te reageren. Het idee was ook, de 40 woningen gaan allemaal naar statushouders.
0: Ja.
1: Wat echt niet zo is. Ja. De helft gaat naar Montfoorters. En dan vooral jonge mensen die willen starten. En dat is ook steeds het doel van woningbouw. Dat we steeds meer proberen grip te krijgen op wie daar dan in komt.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat lukt natuurlijk niet altijd. Iemand uit Amsterdam kan ook hier komen wonen. Of uit Utrecht.
0: Of uit Soest.
1: Ja, die zoeken dan ook allemaal een huis.
0: Ja, ja.
1: Maar we moeten sowieso bijbouwen. Ik denk dat het daar uiteindelijk om gaat. En er is de politieke wil. Ik heb alle partijen tijdens de verkiezingsdebatten en in hun programma's dat ook horen zeggen. We willen echt bouwen. Met name betaalbare woningen. Ja. Daar gaat het dan uiteindelijk om. En dat die angst leeft onder veel mensen dat het naar groepen gaat die je daar liever niet in wil. Ja, die snap ik. Maar we doen vreselijk ons best om juist ook voor de lokale mensen.
0: Vooral communicatie is natuurlijk heel erg belangrijk.
1: Ja, en blijven reageren.
0: Ja.
1: Ook daarop. Soms gaat het wat ongezouten op de social media. Ja. Dat is niet typisch Montfoorts. Dat is
0: zo. Dat is landelijk.
1: Ja.
0: Dus dat is niet zo. Dat is niet,
1: En dan is het de truc. Ook dadelijk aan een nieuw college. Ga de samenleving in. Ga vertellen wat je doet.
0: Ja, misschien komen ze nog hier in de studio langs. Dus,
1: kunnen ze het zelf gaan vertellen.
0: Ik denk dat we langzaam naar een afronding gaan. Zijn er nog dingen die je echt kwijt wil?
1: Nou, ik kijk eigenlijk.
0: Ja, ik ben dan wel los hoor. Ik zie net dat je nog 8 minuten hebt. Dus,
1: Oké. Nou, ik kijk enorm uit ook wel naar de nieuwe college, naar de nieuwe wethouders. Er staat een drietal klaar achter de schermen om te gaan beginnen.
0: Ja.
1: Maakt ook dat we wel waardig afscheid gaan nemen nog van het zittende college. Die hebben natuurlijk 4 jaar echt heel erg hun best gedaan om plannen in de stijgers te zetten. We gaan best een tijd tegemoet, denk ik, met krappe financiën. Zo is het ook. Het is niet dat Den Haag ons heel erg helpt.
0: Nee, zeker niet.
1: We hebben niet allemaal zakken gevuld op het gemeentehuis staan. Met dit gaan we allemaal uitrollen. We moeten goed kiezen.
0: Ja.
1: Maar de raad weet dat ook, die er zit. En ik voel heel erg de wil om voor Montfoort aan de slag te gaan. En mooie dingen te realiseren. Weten ook dat we wel wat beren op de weg hebben. Netcongestie, stroomaansluitingen die niet vanzelfsprekend zijn. Dat raakt onze woningbouw, dat raakt bedrijven. Dat is ingewikkeld. Er zijn een hoop discussies om de windmolens nog. Die komen ook nog. En in mijn portefeuille de spreidingswet. Niet makkelijk. Asiel is een groot thema. En ik kan me zomaar voorstellen dat veel mensen naar IJsselstein kijken en denken, die rellen, dat soort toestanden willen we hier niet in Montfoort. Ik probeer daar alles aan te doen om dat. Nou, goed.
0: Je noemde het even over de financiën.
1: Ja.
0: Heb jij nog een relatie met Den Haag op een of andere manier?
1: Ja, via de VNG ook. En, ik ben zelf partijloos.
0: Ik gewoon even naartoe. Maar goed, jij bent niet aangesloten bij een landelijke partij.
1: Ik ben niet aangesloten bij een landelijke partij. Maar dat wil niet zeggen dat de lijnen er niet liggen. En dat er natuurlijk ook via de burgemeesters, maar ook in de VNG en via wethouders financiën flink gelobbyd wordt in Den Haag. Ja. Van ja, jongens, als jullie ons allerlei extra taken geven, doe er dan ook geld bij. Dat blijft moeizaam, met name in de jeugdzorg. En ik zie dat niet zo 1, 2, 3 direct veranderen.
0: Okay, dan gaan we nog even in de landelijke politiek. Ja. En daar krijg ik niet meer de ruimte voor.
1: Nee, dat snap ik. We gaan gewoon lekker hier aan de slag. Ja, in Montfort.
0: Hier aan de slag. Ja. Ik denk dat we kunnen afronden. Auvie, heel erg bedankt voor dit gesprek.
1: Dank je wel.
0: Ik hoop dat vooral de luisteraar er iets aan gehad heeft. Want dat zal zonder meer. En ik hoop gewoon, en dat is even voor de luisteraar in het vervolg nog, als het nieuwe college er is, gewoon de heren of dames van het college ook een keer uit te nodigen in de studio. En dan mogen ze hun portefeuille even uit de doeken doen. Aukje, hartelijk bedankt. En ik zou zeggen, heel prettig weekend verder.
1: Insgelijks, dank jullie wel.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Eén van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog. Zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu tussen 12 en 2 met Kees en Dree. Een programma voor Montforters door Montforters. Presentatie Kees van Hattem en André Brugmans.
3: Het is weer zaterdag 30 mei 2026. De klok heeft 12 geslagen en het is dus weer tijd voor een nieuwe uitzending van Tussen 12 en 2 met Kees en Dre hier bij Radio Stad Montfort. En liepen we nou net tegen mevrouw de burgemeester aan, Kees?
4: De burgemeester was er net, ja, inderdaad.
3: Jeetje. Had niet op afzijf maar iets beter gekleed vandaag.
4: Ja, jouw ik niet hoor. En ze zag er zelf ook zonnig uit, dus
3: dat
4: ja toch?
3: Ja.
4: Aardig mens trouwens.
3: Ze wist dat het radio was. Vandaag is het in badpak gekomen. Nee, leuk.
4: Ja, zeker te weten. En leuk. Dit zijn leuke items waar de mensen
3: zeker,
4: op zitten wachten, denk ik.
3: Ik hoop dus dat ze een hoop nuttige informatie hebben gegeven.
4: Ja, zo is het.
3: En wat gaan wij vandaag doen, Kees? We hebben een vol programma. We hebben helaas weer twee artiesten die ons ontvallen zijn.
4: Ja, klopt.
3: Daar maken we een combinatie van met een E-nummer in het begin van tweede uur.
4: Ja.
3: En nu gaan we met een nummer van Dr. Hoek beginnen, Kees.
4: Ja, klopt. En overigens, de Guilty Pleasure, die gaan we ook nog combineren.
3: Ja, de Guilty Pleasure gaan we combineren wel wat. Dus nummer 1 in de Nationaal Top 40.
4: Ja, dus het is een combi-uitzending.
3: Een combi-uitzending, ja. Zo is het.
4: En Dennis Lockerler is op 16 mei overleden. Hij was zanger, onder andere gitarist van Dr. Hoek.
3: Dr. Hoek, ja, precies.
4: Klopt.
3: Het was een Amerikaan. Hij is 76 jaar geworden. En de 16e van de maand mei is hij helaas overleden aan de gevolgen van...
4: Van de nieren. Nierproblemen. Ja. Inderdaad. Dus.
3: We gaan draaien een van de topnummers van Dr. Hoek. When you're in love with a beautiful woman. Het gaat weer over ons, Kees.
4: Ja.

0: de grote hit van 10 Years After. I'd Love to Change the World. Heerlijk nummer. En daarvoor Dr. Hook. When You're in Love with a Beautiful Woman. We gaan snel verder met het sport.
1: Komt-ie.
0: Kees.
1: Ja. Komt-ie aan.
0: Ja. Laatste plaats. Best wel wat sport geweest de afgelopen 2 weken. Want vorige week waren we er natuurlijk niet
1: geweest. Nee, klopt.
0: Voor de luisteraars meteen maar inhakend. Volgende week zijn we er nog wel. En dan ook weer een periode niet.
1: Inderdaad, een weekje of 4 waarschijnlijk.
0: En dus dan wordt het echt vakantie.
1: Ja.
0: Het sport, voetbal. Ja, de Eredivisie is inmiddels helemaal in kannen en kruiken. Alles is bekend.
1: Ja.
0: En wie er kampioen is, wisten we al. PSV. En die gaat daarmee Champions League spelen. Feyenoord is tweede geworden en gaat daarmee mee de Champions League in. NEC is toch wel verrassend, moet ik zeggen. Als je dat in het begin van het seizoen ingevuld zou hebben, dan loop je binnen. Is derde geworden en gaat daarmee voorronde Champions League spelen. Maar ik moet zeggen, ik vind NEC het afgelopen seizoen gewoon een van de revelaties.
1: Zeker. Goed gevoetbald, absoluut.
0: Goed gevoetbald, ja.
1: Goed elf dan.
0: En nou we hopen dat ze het een beetje bij elkaar kunnen houden. En dan volgend jaar in de Champions League ook nog iets van potten kunnen breken.
1: Ja.
0: Meestal wordt zo'n team dan helemaal leeg gekocht.
1: Ja, en dat zie je ook. Zodra je Europees gaat voetballen, dan kost het je Eredivisie. Dan
0: gaan er andere wetten gelden. Ja, precies. Ja. Twente is vierde geworden en gaat daarmee voorronde Europa League spelen. Na competitie was er voor Utrecht, Heerenveen, Groningen en Ajax. En uiteindelijk ging de finale tussen Ajax en Utrecht.
1: Ja, en het was nog een finale ook. Met penalties en al.
0: Penalties en uiteindelijk twee man van Utrecht miste een penalty.
1: Ja, klopt.
0: Haller en Marokkaanse jongen.
1: Ja, ik weet wie je bedoelt.
0: Ja,
1: ik ken die op zijn naam niet komen, nee.
0: Misten de penalty en daardoor gaat Ajax voorronde Conference League spelen. En het werd in Amsterdam ontvangen alsof de Europa Cup was. Maar goed.
1: Ja.
0: AZ is bekerwinnaar en gaat daarmee de Europa League spelen. NAC en Heracles waren al rechtstreeks gedegradeerd. Volendam moest het in de na-competitie opnemen tegen Willem II.
1: Ja.
0: Willem II won en gaat daardoor net als ADO en Cambuur promoveren naar de Eredivisie. Ja. En Volendam degradeert. Dan hebben we ook heel wat Europese finales al gehad. En vanavond is de laatste en de grootste. Voor de Conference League was het tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano. En de Engelsen wisten met 1-0 te winnen.
1: Ja.
0: En mochten daarmee de trofee omhoog houden. Ook voor de Europa League is de finale al geweest. Dat ging tussen het Duitse Freiburg en de Engelsen van Aston Villa. En ook daar trokken de Engelsen aan het langste eind. 0-3. En de cup was voor de ploeg uit Birmingham. En dan vanavond is de Champions League finale tussen Arsenal en Paris Saint-Germain. En als Arsenal zijn best doet, kan het een Engelse...
1: Kan het gewoon een drieluik zijn. Ja, inderdaad. Precies. Het kan gewoon een drieluik worden. Ja. Ik ben er bang voor, hoor. Laten we dat even opstellen. Maar ik hoop het wel dat Arsenal wint.
0: Mijn sympathie gaat er ook meer uit naar de Engelse ploeg.
1: Ja,
0: precies. Dan wielrennen. De Giro Italia voor mannen is in zijn laatste weekend bezig. Vandaag en morgen nog een rit en dan is het afgelopen. Er zijn helaas nog geen Nederlandse successen. Arendsman doet het wel goed in het klassement.
1: Ja.
0: Gisteren een plekje terug.
1: Hij
0: staat nu vierde. Maar nog geen overwinningen voor een Nederlander. Wel overwinningen voor de Nederlandse ploeg Visma Liezenbike. Al 5 keer ritwinst. 4 maal was dat voor Vingegaard en 1 maal voor Sepp Kuss gisteren.
1: Ja.
0: Die de koninginrit mocht winnen van Vingegaard. Leider in het algemeen klassement is Vingegaard met, ik geloof, ruim 4 minuten voorsprong op de nummer 2. Dus dat kan eigenlijk niet meer mis.
1: Nee,
0: hij moet alleen maar op zijn fiets blijven zitten.
1: Ja, inderdaad. Ja. Klopt.
0: En Arendsman, het zou mooi zijn als hij toch nog een plekje kan klimmen in het algemeen klassement. Het staat vrij dicht op elkaar, de nummers 2, 3, 4, 5.
1: Het is wel een mogelijkheid.
0: Het is een mogelijkheid, Zeker gisteren was hij niet zo heel goed.
1: Nee.
0: Dan de Formule 1. Vorige week was race 5 in Canada. Op zaterdag was de sprintrace, gewonnen door Russell voor Norris en Antonelli. Max werd wat teleurstellend 7e, maar maakte het eigenlijk, moet ik zeggen, op de zondag best wel heel erg goed.
1: Ja.
0: De hoofdrace was er winst voor Antonelli, die tot nu toe alle hoofdraces gewonnen heeft en 4 aan leiding staat in het klassement. Hamilton werd heel netjes 2e en Max op het podium met een 3e plek. En uiteraard kan het altijd beter voor Max, maar je ziet dat ze aan het bouwen zijn.
1: Inderdaad.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dan groot sportnieuws, Kees.
1: Ja.
0: Grote sportnieuws.
1: Vorige week had ik nog niks gevangen met de Kuiperwedstrijd. Maar ik heb hem nou, hoor. 15,5 kilo.
0: Je bent van de hatelijke nul af.
1: Ik ben van die hatelijke nul af.
0: Gefeliciteerd, Kees.
1: Ja, dankjewel, jongen.
0: Dan de ultieme sportvraag. Wat ging er door je heen?
1: Och, jongen, ik ben eerst gaan zitten, want ik was gesloopt.
0: Dat zal.
1: Een topsport.
0: Maar je vertelde, jij ving er één, daar ben je natuurlijk hartstikke blij mee. En 15,5 kilo is best een joepert.
1: Absoluut, zeker. Maar, het was een hele mooie. Robin Vos, die had die nacht 6 gewoon.
0: Jeetje. Ja, nou ja, goed. En Dennis, had Dennis wel gevangen?
1: Nee, Dennis lag met migraine, met plat. Die was er niet bij. Nee, dus ja, die moet volgende week over 2 weken aan de bak.
0: Helaas voor Dennis.
1: Ja.
0: Dat was de sportcase.
1: Ja.
0: Leuk dat ik jou een keer kan noemen in het sportoverzicht.
1: Ja, ik vind hem zelf ook wel erg leuk, ja.
0: Hey, dan gaan we zo meteen even bellen met Kitty van Jaarsveld. Zij heeft een hele mooie verkadeverzameling. Ja. En daar gaat ze van alles over vertellen. Maar eerst doen we nog de nummer 1 in de nationale top 40.

0: graag draaien. Allereerst gewoon omdat hij nummer 1 in de Nationaal Top 40 staat. Met in tweede omdat Babette afgelopen maandag jarig was. Maar deze nogmaals van harte gefeliciteerd. Ik hoop dat je een mooie dag hebt gehad.
1: Juist.
0: Ik zag dat je een mooi diner had gehad met allerlei vriendinnen. Dus dat is vast goed gekomen.
1: Ik denk het ook wel, ja.
0: En we gaan lekker draaien. Justin de Wild met...
1: Cheerio.

0: Stad Montfoort.
1: Je zit te genieten, Kees. Ik zie het daar.
2: Ja.
1: Het is helemaal jouw muziek.
2: Ja, het is te hopen dat hij volgende week van nummer 1 af is.
1: Nee. Het is toch een feestelijk zomernummer?
2: Dat is waar, ja.
1: Je hebt meteen zin om op het terras te zitten.
2: Oh ja? Ja, maar dat denk ik ook bij dat denk ik ook bij de Doldermaars, hoor. Van Dr. Anders P.
1: Het was Justin de Wild met Cheerio. En nogmaals, het was de nummer 1 in de Nationaal Top 40. Maar ook de Guilty Pleasure voor Babette van Koten. Kees, heel wat anders.
2: Ja.
1: Jij hebt ook hobby's.
2: Ja.
1: Jij verzamelt ook wel het een en ander, hè?
2: Ja, ik ben vrij verzamelaar.
1: Ik ben wel eens bij jou op zolder geweest. Ja. Dat zit goed vol met een verscheidenheid aan verzamelingen. Ja, gitaren, muziekboeken, van alles en nog wat.
2: Ja.
1: Nu aan de lijn hebben wij een dame die ook een hele mooie verzameling heeft. Kitty, goedemiddag.
3: Goedemiddag, André.
2: Goedemiddag. Hi.
3: Dag, Kees.
1: Ja, Kees zit er ook bij, heel goed.
3: Ja. Dag, Kees.
1: Hij dacht wel dat hij overgeslagen
3: werd. Nee.
1: Kitty, jij bent al heel lang bezig met een hele mooie verzameling van producten en mooie verpakkingsmaterialen van een bepaalde fabrikant.
3: Dat is Verkade.
1: Verkade, precies. Hoe is dat ooit zo begonnen dat jij daarmee begonnen bent met dat verzamelen?
3: Nou, het begon met een aantal blikjes boven een aardig kastje. Je kent dat wel. Je
1: hebt
3: dan zo'n halve meter boven die kastjes.
1: Ja.
3: En dat gaan eerst een paar blikjes en dan komen er nog een paar blikjes bij.
1: Ja.
3: Dat was eerst van alles. Ik vond gewoon alle oude blikjes, met name oude blikjes, leuk.
1: En hoe lang geleden hebben we het dan over dat je daarmee begonnen bent, Kitty?
3: Nou, ik denk dat wel een 30 jaar geleden is.
1: Oké.
3: En op een gegeven moment, dan ga je... Dan zit je aan het plafond met je blikjes. En dat doen we dan.
1: Figuurlijk,
3: dus
1: ja.
3: Ik had te veel soorten. Dus toen heb ik besloten met één merk verder te gaan.
1: Ja,
3: en dat was dus Verkade.
1: Je zegt, je had te veel soorten, maar je had allerlei verpakkingsmaterialen, mooie blikken.
3: Ik had bijvoorbeeld ook boldood, ik had Zwitserland, ik had oud speelgoed, blikken speelgoed.
1: Ja.
3: Dus en dat stond er overal tussen. Dus dat op een gegeven moment werd dat gewoon...

0: een te veel een mix. Dus ja, heb ik besloten alleen met verkaden verder te gaan.
1: Om je te specialiseren in verkaden.
0: Juist. En dat is natuurlijk een heel breed merk. Dat is groot. Daar zijn zoveel soorten en dingen van. Dus dat, daar ben ik dus nog steeds mee bezig. Maar dat was eigenlijk alweer dat ik al zo'n 10 jaar verder was, hoor. Dat ik daarmee verder ging.
1: Met alleen verkaden verder ging. Ja, precies. Hey, waar kennen we verkaden van? Wat zijn producten die ze al heel lang maken, maar waar we verkaden nog steeds van kennen?
2: Van de meisjes van verkaden.
0: De meisjes van verkaden, inderdaad.
1: Kijk je een blik op, Kees?
0: Dat is van beschuit, dat is van koekjes, biscuitjes, dat is van ontbijtkoek. Vroeger was dat... de fabriek is begonnen in 1886.
1: Ja.
0: En ze begonnen met brood en beschuit. En dat deden ze in combinatie met de fabriek van de Ruiter. Later zijn ze met brood gestopt. Ja. En zijn ze alleen met beschuit doorgegaan.
1: Ja, precies.
0: Daar is vaccinelichtjes bijgekomen. Daarna kwamen daar de biscuitjes en de chocola bij.
1: Precies.
0: Dus het hele bekendste blik, denk ik, dat die herkent iedereen. Dat is het gele blik, de gele beschuitblik met de Oost-Indische kers erop.
1: Oké, ja.
0: Dat is dus een heel herkenbaar blik. Dus als mensen die ook zien, zeggen ze, oh ja, die hadden wij vroeger thuis ook. Ja.
1: Precies. Kees herinnert zich ongetwijfeld, ik ben wat jonger, ik herken hem net niet.
2: Nee, ik herken hem wel, maar waar ik verkade vooral van ken, is van de boeken van Dr. J.P. Thuis, hè?
1: Ja.
0: Juist, ja,
2: winter,
0: van de
2: zomer, ja, van de albums, de plakalbums.
1: Nou, ik ben gisteren even bij Kitty langs geweest, maar je hebt ook een hele verzameling inderdaad van albums staan, inderdaad, Kitty.
0: Ja, de serie is compleet. Ja, de eerste plaatjesalbums, die zijn uitgegeven in 1903.
1: Ja.
0: Ieder jaar had je een album. De eerste drie waren echt plaatjesalbums. Daarna, vanaf 1906, kwamen de begonnen ze met de lente. Ieder seizoen, lente, de zomer, de herfst.
1: Ja,
0: en daarna werd bijvoorbeeld de Texel, het IJsselmeer, de Friesen. Van ieder onderwerp is er een album uitgegeven.
1: Album uitgegeven, precies, ja. En jij hebt ze allemaal helemaal compleet?
0: Ja, ik heb ze wel compleet.
1: Kijk.
0: Gaat ook niet vanzelf, hoor, want er zijn bijvoorbeeld bij die eerste drie albums, daar is nog een apart boekje bij uitgegeven dat heel zeldzaam is.
1: Ja.
0: Dus daar moet je dan net weer tegenaan lopen.
1: Precies.
0: En dan zijn er natuurlijk nog meer verzamelaars die erop zitten te
1: aarzelen. Ja. Ja,
0: dat wordt dan een beetje strijd om hem te pakken te krijgen.
1: Dat vertelde je gisteren ook, dat het af en toe best wel een strijd is met anderen om inderdaad een bepaald artikel wat op de markt komt, op marktplaats of op een beurs, te pakken te krijgen. En dat je soms wel 3-4 keer bij dezelfde persoon langs gaat en dat hij weer een tientje van de prijs afdoet. Je had een mooi verhaal over dat uiteindelijk was hij zo bereid om het zelfs in je auto te leggen.
0: Ja. Dat is inderdaad het glazen loodraam.
1: Ja, precies, ja.
0: Daar had ik toen van gehoord. Dat was toevallig dat er kort daarvoor een veiling geweest was van de kerk, van de Rooms-Katholieke Kerk.
1: Ja.
0: Dat was in de Sint-Jozef. En daar werd toen verteld door Beb Vianen dat als er iets met glazen lood had en dat moest gerepareerd worden, dan was dat maar één bedrijf. En dat was Roesvrijstaal in Montfoort.
1: Precies,
0: dus
1: van
0: ik kom toevallig daarna op de verzamelbeurs en daar staat een heel mooi glas en lood afbeelding met een beschuit en het verkademannetje.
1: Ja.
0: Maar dat lag helemaal in gruzels. Het glas was wel heel, maar al het lood eromheen was helemaal losgebroken.
1: Het was een puzzel geworden, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, nou inderdaad. Dus dat was dus, maar die man die vroeg natuurlijk de hoofdprijs. Ik zei, jongen, ik had maar helemaal niks mee zo. Dus ik liep eigenlijk weg. Maar dan loop je die rijen loop je op en neer.
1: Ja.
0: En dan sta je aan de overkant en dan klampt hij weer aan. Ja, maar wil je dan echt niet dat? Want je bent, ik ben wel verzamelaar. Maar maar je kan het toch laten maken. Toen dacht ik wel in mijn achterhoofd, wat ze hebben gezegd over dat bedrijf. Dus ik denk, toen heb ik nog een keer op en neer gelopen. Toen kwam hij voor de derde keer achter me aan en toen zegt hij wel, ik wil het ook nog voor je in de auto leggen. Dus, want ik stond natuurlijk in de parkeergarage dan bij Hoge Terrein. Dus in ieder geval, toen zijn we het over eens geworden en hij heeft dat in mijn auto gelegd. Toen ben ik de volgende dag, toen ik thuis kwam, want dit was op een zondag, ben ik spannend naar Roesvrijstaal gegaan. Precies. En die zeiden, breng hem maar. In de vrije uurtjes die we hebben, gaan we dat mooi voor je maken.
1: Ja,
0: en met een ophangoog, zodat ik hem netjes voor het raam kan houden. Zodat het lichter mooi doorschijnt.
1: Zodat je inderdaad heel mooi ziet, ja.
0: Ja, dus nou, een maandje later belden ze al van, het is klaar, je kan het opkomen. Kijk, nou, helemaal geweldig. Ja. Dus daar ben ik echt heel blij mee met zo'n item.
1: En daarmee heb je een uniek stuk.
0: Ja, dat is ook zo. Dat is zo, ja.
1: Kan je ongeveer inschatten hoeveel stuks, losse segmenten je hebt staan, zeg maar?
0: Nee, dat weet ik heb dat nog nooit geteld. Nee, dat zou ik echt niet weten.
1: Als ik zeg misschien wel een paar duizend, zit ik er daar ver naast?
0: Nee, dan zit je er niet ver naast.
1: Nee, precies. Dat is echt. Nee. Ik ben gisteren even bij je geweest. Het zijn vier muren van de vloer tot bovenaan toe helemaal vol. Binnenin nog een paar vitrinekasten die helemaal vol staan. Je hebt er nog een mooi toonbankje in gemaakt waar ook alles
0: uitgesteld
1: staat. Ja, precies. Ja. Hey, jij klampte me eigenlijk een paar weken geleden aan van ik zou dat wel eens een beetje wat meer onder de aandacht willen brengen. Want ik vind het ook leuk als de mensen langs gaan komen.
0: Nou, ik heb zoiets, dat vind ik dan ook met iedere verzameling. Want er zitten verschillende verzamelaars in mijn voort waarvan de mensen helemaal geen weet hebben.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar je hebt zoiets niet alleen voor de heb nee. Ik dat. Dus ik denk, het is ook leuk om mensen het te laten zien als ze belangstelling hebben.
1: Ja.
0: Want er zijn natuurlijk mensen die daar helemaal niets mee hebben, dat begrijp ik ook, dat is helemaal goed. Maar er zijn ook mensen die zeggen van, oh, dat is leuk, dat wil ik. Kijk, hetzelfde als dat je naar een antiek beurs gaat of naar een rommelmarkt gaat. Ja. Zo kan je dus ook hier komen. Dus vandaar dat ik dacht van het is leuk om het aan mensen de gelegenheid te geven dat ze mogen kijken.
1: Mogen kijken. En die mogelijkheid is er, want jij zegt van ze kunnen mij bellen of een mailtje sturen als ze interesse hebben.
0: Dat is denk ik de beste manier. Gewoon eventjes bellen op onze huislijn. Daar zit een telefoonbeantwoorder aangekoppeld. Ja, dus mochten die niet thuis zijn, kunnen ze het inspreken met een telefoonnummer. Dan kan ik ze terugbellen.
1: Of ze kunnen me
0: een mailtje sturen.
1: Wat zegt het antwoordapparaat van Kitty? Dit is het antwoordapparaat van het Verkade Museum Montfort.
0: Nee. Zo erg is het niet. Nee. Zo erg is het niet.
1: Even voor de helderheid. Mensen die dat leuk vinden, kunnen jou dus bellen. En jouw nummer is in Montfort 0348. En het is een heel makkelijk nummer. Zelfs ik kon het onthouden. 472000.
0: Juist.
1: 2000, dat moet je onthouden. Dan kunnen de meeste Montforters het wel vinden. En jullie zitten in Montfort?
0: Wij zitten eigenlijk heel centraal in Montfort op de achterbaan nummer 1.
1: Achterbaan nummer 1, precies.
0: Dus als je al richting Albert Heijn gaat, dan kom je eigenlijk een beetje langs ons huis. Als je van deze kant komt.
1: Het witte huis tegenover het oude postkantoor, om het zo maar te zeggen.
0: Juist. Ja, zoiets,
1: precies, ja. Helemaal goed.
0: Het e-mailadres.
1: Dat was mijn volgende vraag. Dat, ja, zeker.
0: Dat is kittyvanjaarsveld@hotmail.com. Kitty met Y.
1: Kitty met Y vanjaarsveld@hotmail.com.
0: Ja. Nog even een klein dingetje, want een hele hoop mensen kennen mij niet als Kitty, maar wel als Corrie van Jaarsveld. En dat zal ik heel eventjes snel uitleggen.
1: Ja?
0: Mijn man komt uit een gezin met 9 jongens en 1 meisje.
1: Ja?
0: Van die 9 jongens zijn er 4 met een Corrie getrouwd.
1: Oh.
0: Dus als we daar zijn, dan is het Corrie van Jos, Corrie van Harry, Corrie van Beb. Dus
1: iedereen wordt
0: vandaar dat ik tijdens een gelegenheid een keer omgedoopt ben en dat Kitty ben geworden.
1: Kijk.
0: Dus die naam hanteer ik in de familieverjaarsdag eigenlijk ook wel vaker.
1: Ja,
0: maar bij onze familie is het nog steeds Corrie. Bij mijn eigen familie.
1: Bij eigen familie is het Corrie, bij de familieverjaarsdag ben je Kitty. En voor Montfort ben je Kitty bij deze.
0: Ja.
1: Helemaal goed. Ik hoop dat er heel veel mensen enthousiast zijn geworden aan de hand van dit verhaal. En jou gaan contacten om een keertje langs te komen.
2: Ik ga zeker binnenkort even
1: Kees wil zeker een keer langskomen. Ja. Wat Kees zeker over doet. Over de streep getrokken heb, is dat ik zei dat de entree vrij is.
2: Nee, er stond een verkadeblik, zei hij.
1: Ja, er stond een verkadeblik, waar we een donatie in mag komen. Nee,
2: daar komen we helemaal goed, absoluut. Ja.
1: En heel veel plezier met je hobby, Kitty, want ik was best wel onder de indruk van hoeveel je hebt staan.
0: Ja, je komt nog steeds weer dingen tegen. Dat is juist het mooie van zo'n groot merk. Er zijn zoveel dingen dat je af en toe staat nog voor een verrassing. Dat je denkt van, oh jee, is dat ook van Verkade?
1: Ja, ja, ja.
0: Dus nou ja, dan...
1: Misschien zijn er wel luisteraars die nu luisteren en denken van, wacht eens even, Verkade. Ik heb ook nog ergens een blik staan. Die kunnen jou ook gewoon benaderen, denk ik. Om te kijken.
0: Die mogen mij ook benaderen, ja, hoor, zeker wel.
1: Ja, zeker.
2: En ik weet van Corrie ook dat zij dat dit niet het enige is wat zij verzamelt, hoor. Dus... veel meer.
0: Ik ben ook wel eens bij Kees op zolder.
2: Ja. Dat zit bij mensen in de DNA. Hè. Verzamelen.
0: Is ook zo. Dat is
1: okay. Helemaal goed. Dank voor je tijd. En ik hoop dat er een goede reactie op komt. Dat mensen gezellig bij je langskomen.
0: Fijn, dankjewel dat ik even weer uit mijn zin.
1: Goed zo.
0: Super. En jullie nog succes.
1: En de groet aan de verkadermeisjes, hè?
0: Ja, zo bedoel.
1: Doei, doei. Doei. Gewoon in Montfort, het Verkademuseum op de achterbaan.
2: Ja, ik ga het zeker even kijken. Die verzamelt ook dingen die ik verzamel.
1: Dat schept een band.
2: Ja, zeker. Ik heb een hekel aan weggooien, zeg ik altijd. Ja.
1: Ik noem nog een keer het telefoonnummer 472-000 als je interesse hebt. Of anders kittyvanjaarsveld@hotmail.com om een mailtje te sturen.
2: Zo is
1: en nogmaals, de entree is vrij en Kitty maakt graag een afspraak met je.
2: Ja.
1: Of Corrie.
2: Corrie.
1: Kijk maar even wie je
2: hoort. Een van de twee moet pakken.
1: Ja, precies. We gaan de muziekje draaien, Kees. Ja. Ik heb klaarstaan de Britse formatie, de wereldformatie die het in die tijd was. Met het nummer Walking on the Moon. En dan weten we allemaal dat we het over de Police hebben. En ik moet zeggen, Walking on the Moon is geeft mij ook een vakantiegevoel. Het heeft ermee te maken. Ik ben ooit met Frank de Groei en zijn Amerikaanse neef op vakantie geweest toen we rond de 20 waren. En het was in Zuid-Frankrijk aan de Atlantische kust. Ja. Dus onder Bordeaux daar. En daar was een hele grote duin.
2: Okay.
1: En wij noemden dat toen Walking on the Dune.
2: Okay.
1: Vandaar dat altijd een vakantiegevoel nummer bij me blijft. The Police, Walking on the Moon.

0: Het nummer heet Sunshine Superman en de artiest Donovan. En die stond bij Kees op zijn verlanglijstje. En draaien we daarmee graag.
1: Ja, lekker nummer. Absoluut zeker te weten.
0: Zeker. Ja. En we gaan snel verder met het nieuwsblok.
1: Ja.
0: Met,
1: we doen alles meteen maar achter elkaar aan.
0: Lekker goed plan. Het Montforts nieuws, het weerbericht en de uitgaansagenda. Dus ik zal het muziekje eens ingestart.
1: Ja.
0: Dames en heren, het Montforts en Linschoters nieuws en weer en verkeersinformatie en alles.
1: Alles erop en eraan.
0: Tot u gebracht door Kees van Hattem.
1: Afgelopen dinsdag is bij een ongeval op Willeskop een bestuurder ernstig gewond geraakt en naar het ziekenhuis overgebracht. Dat was een frontaal botsing.
0: Waar was dat?
1: Op Willeskop.
0: Oké.
1: En ze zat er knap in de kreukels. Okay. En hoe het gebeurd is, weten ze nog steeds niet. Dus,
0: niks van mij gekregen.
1: En op maandag 1 juni organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de windturbines in Kattenbroek. Deze wordt gehouden in de Bredevaart in Linschoten. En je kunt je eigen online opgeven voor de bijeenkomst. Je kunt je eigen alleen maar, je kunt er niet zomaar heen. Dus je moet je eigen
0: wel eens
1: echt opgeven.
0: Ja. Ja.
1: En de gasten die op 3 of 4 januari die buschauffeur...
0: Ja.
1: Die hebben het zich gemeld, hè? Na afgelopen week was het op. Opsporingsverzocht. Ja. En daar hebben ze ook beelden vrijgegeven.
0: Okay,
1: en die
0: okay.
1: zijn nu, die hebben zich gemeld. Dus
0: kijk.
1: Die zijn. Afschieten die aan morgen. Hè? Ik zie het is maar goed dat ik niet bij de rechter.
0: Ergens opbergen op een plekje waar
1: ja, inderdaad.
0: Snel verder met het weer, Kees.
1: Ja, gaan we. Veel ruimte voor de zon. Vanmiddag is op de meeste plaatsen droog en overwegend zonnig met enkel wat sluierbewolking aanwezig. In het zuidoosten kan van tijd tot tijd een bui vallen. Het wordt 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en trekken fikse onweersbuien over het zuidoosten van het land. Elders zijn er opklaringen bij 11 tot 18 graden. Morgen is er een mix van wolken, zonnige perioden en in de oostelijke helft van het land stevige onweersbuien. De maxima liggen tussen 19 en 25 graden.
0: Kijk.
1: En dan gaan we meteen door met de agenda.
0: De agenda, precies.
1: 2 tot en met 5 juni is de avondvierdaags in Montfoort. En zaterdag 6 juni is de radiostad Montfoort Radio Bingo weer.
0: Kijk. Ik las iets over een extra lange of niet? Of
1: is het dat is volgens mij pas na de vakantie. Ja. Maar die komt er wel aan. Die is wel in de planning opgenomen. Nu.
0: Heel goed. Dat was hem, Kees.
1: Dat was hem.
0: Helemaal top. Dan gaan we snel verder met...
1: De artiest van de maand, hè?
0: Ja. Dus dan moet er even wat achter zitten.
2: Is de artiest van de maand.
0: Artiest van de maand. En de mensen die de afgelopen weken geluisterd hebben, vorige week dan niet, omdat we er niet waren, maar de weken daarvoor zeker, die weten dat het Frankie Goes to Hollywood is.
1: We
0: zitten nu op de laatste zaterdag van deze maand mei. Dus we hebben nog 2 nummers te gaan.
1: Ja, zo is het.
0: Het tweede uur gaan we draaien hun meest bekende nummer, toch wel Relax.
1: Yes.
0: Die kan niet ontbreken.
1: Nee.
0: Nu een iets minder bekend nummer, omdat het ook van een ander album komt.
1: Klopt.
0: Het komt van het album Liverpool.
1: Ja.
0: En ik moet zeggen, ik vind het wel een heel goed nummer van Frankie Goes to Hollywood.
1: Absoluut.
0: Het begint niet meteen muziek, zeg maar.
1: Nee.
0: We gaan hem wel lekker draaien. Rage Hard, Frankie Goes to Hollywood.
3: We're rats in a cage. Suicide or go-go.

0: De heerlijke klanken van Seals and Crofts met het nummer Diamond Girl. En daarvoor Rage Hard, artiest van de maand, Frankie Goes to Hollywood.
1: Lekker nummer.
0: Voor de mensen die alleen maar afstemmen op het volgende.
2: Guilty Pleasure.
0: Heb ik slecht nieuws.
3: Ja.
0: Want de Guilty Pleasure was vandaag toevallig hetzelfde nummer als de nummer 1 de Nationaal 1. Top 40. Ja. Dus die hebben we al een half uurtje geleden gedraaid.
3: Ja, klopt.
0: Maar we gaan nog wel even noemen voor wie die was. Voor Babette Verkoten, die afgelopen maandag jarig was. En bij deze nogmaals...
1: Hartelijk feest in, meisje.
0: Namens de feestcommissie. Wat er nog wel klaar hebben staan is een stukje lekker instrumentale gitaarmuziek uit de oude doos van Duane Eddy met het nummer... Pepe.
1: Pepe.
0: Is ook een voetballer geweest, toch?
1: Ja, volgens mij wel, ja.

0: Dat was nog even lekker, Kees.
1: Ja, dat was lekker. Dat lekker nummer. Pepe.
0: Pepe, Dwayne Eddy. Heerlijke oude gitaarklanken. Het eerste uur zit er alweer op, Kees.
1: Yes.
0: Het is voorbij gevlogen.
1: Absoluut, zeker.
0: Ik moet zeggen, ik heb erg genoten, om het maar zo te zeggen, van het interview met
1: ja.
0: Kitty.
1: Ja, absoluut, Corrie. Zeker. Corrie.
0: Kitty, Corrie.
1: Ja. Eén van de twee was het.
0: Ja, maakt niet uit.
1: Maakt niet uit.
0: Het tweede uur zijn we uiteraard weer bij jullie terug. Dus eventjes door het nieuws en de reclame heen. En we zijn weer bij jullie terug. En alle vaste items zijn weer gevuld. Dus een cabaretfragment, de Kees Classic, de artiest van de maand. Alles komt weer voorbij.
1: Alles komt weer voorbij.
0: Blijf lekker luisteren. En
1: tot zo.
0: Zometeen.
2: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
4: Radio Stad Montfort.
3: Nu het nieuws van 1 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De twee laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. Twee geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn twee concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens de rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
2: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
6: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu tussen 12 en 2 met Kees en Dre. Een programma voor Montfoorters door Montfoorters. Presentatie Kees van Hattem en André Brugmans.
7: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dre.
0: Ja, Dick. Welkom terug bij het tweede uur van tussen 12 en 2 met Kees en Dre op deze zaterdag de 30ste mei.
1: Ja.
0: Het tweede uur, wat gaan we allemaal doen? Ik zei het net voor het nieuws leventjes, maar ik ga het nog even herhalen. We gaan dan zometeen uiteraard een Nederlandstalig verzoeknummer draaien van iemand die twee keer Nederlands kampioen is.
1: Juist.
0: Kijk, dat mag genoemd worden.
8: Goedemiddag.
0: Verder hebben we uiteraard het cabaretfragment. De Kees Classic komt voorbij. We hebben weer een nieuw nummer wat uitgebracht is van een Australische artiest dit keer. Artiest van de maand komt voorbij. En we beginnen met, we zeiden het al, een nummer van een artiest die ons helaas ontvallen is, Kees.
1: Ja, dat klopt. Want op 22 mei overleed Dick Perry. Dat zegt niemand waarschijnlijk meteen wat. Maar nee. Het was een saxofonist en hij heeft vooral meegespeeld op het plaat. Van Pink Floyd.
0: Platen en concerten. Ja.
1: En concerten van Pink Floyd. En precies. De doodsoorzaak was onbekend. Maar nou komt er ook weer hier de combinatie in.
0: Ja.
1: Want wij gaan vanavond samen met nog vier anderen.
0: Precies.
1: Naar Pink Project in Gouda.
0: Naar Pink Project in Gouda. De Nederlandse coverband van Pink Floyd. Die we inmiddels al een keer of 4, 5 gezien hebben.
1: Ja, zeker wel, ja.
0: En ik blijf die gasten echt fantastisch goed vinden.
1: Ja, zeker.
0: En ik zie ook erg... ik heb veel zin in vanavond, laat ik het zo
1: absoluut,
0: zeggen.
1: Ja, absoluut. Zeker weten. Ik heb deze show al gezien.
0: Ja.
1: Met Hans Jerk hem gezien.
0: Ja, precies.
1: Maar hij is geweldig. Echt geweldig.
0: Ja, en je gaat super. Nu met je dochter.
1: Dat ja,
0: ik,
1: klopt.
0: Ook wel leuk.
1: Ja.
0: We gaan dus draaien. Pink Floyd met...
1: Met Money.
0: Money, want er zit zeker een stuk saxofoon in waarvan Dick Perry dus te horen krijgt.
1: Ja.
0: Pink Floyd. Money.

0: Een iets andere uitvoering dan we gewend zijn van het nummer I Follow Rivers van Leeke Lee. En daarvoor Pink Floyd met het heerlijke Money.
1: Ja, en I Follow Rivers is de originele, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Hoe heet hun ook weer? Triggerfinger. Die hebben dit hebben ze toen gecoverd. Bij onze, hoe heet die gozer nou, die van NPO?
0: Matthijs?
1: Nee, die met het brilletje op, die DJ.
0: Goed verhaal dit, Kees.
1: Ja, dit is lekker. Dit hebben we lekker
0: voor. Begin nou gewoon tijdens het nummer ermee.
1: Kom er zo meteen erop terug, ja.
0: Goed verhaal. Maar je bedoelt... Dat komt zo wel.
1: Ja, we gaan maar eens even achter de waarheid aan zo.
0: Een beetje lang haar heeft hij.
1: Ja.
0: We gaan verder met het Nederlandstalig verzoeknummer.
1: Ja.
0: En hoe kan je beter de tweevoudig Nederlands kampioen... huldigen voor zijn verjaardag met een Nederlandstalig nummer.
1: Vind ik ook, ja. En hij is vandaag jarig.
0: Hugo van Houten. Niet alleen is hij een paar maanden geleden inmiddels alweer Nederlands kampioen snoeker geworden...
1: Ja.
0: Maar ook een paar weken geleden nog Nederlands kampioen sixball geworden.
1: Ja,
0: en dat houdt in dat er maar 6 rode ballen op tafel is om te spelen. In plaats van 15, zeg ik uit mijn hoofd.
1: Okay.
0: Dus dan heb je wat kortere spelletjes.
1: Ja.
0: En dus 2 keer Nederlands kampioen. En ik heb Hugo gevraagd van wat mogen we voor je draaien voor je verjaardag. Allereerst was hij weer vereerd dat we dat gingen doen.
1: Zo is het, zeker weten.
0: En hij wil graag horen Marco Buzzato met De Waarheid. En bij deze van harte gefeliciteerd namens Kees en mezelf met je verjaardag, Hugo. 20 jaar jong en tweevoudig Nederlands kampioen. Wie kan dat zeggen?
1: Dat bedoel ik. Hij wel.
0: Het is De Waarheid.
1: Zo is het.
0: Marco Buzzato.
1: Komt-ie.

aan wat je van me denkt en hoe je voor me leeft.

0: horen nog het getingeltangel op de achtergrond van de Beach Boys met het nummer Tears in the Morning. En ik moet er altijd denken, Kees, als dit nummer start, dat we naar de Beatles zitten te luisteren.
1: Ja, daar hebben ze goed naar geluisterd. Ja. Nou, ze hebben best wel heel goed naar elkaar geluisterd.
0: Hoor. Ja, precies. Ja. Dus, helemaal hip in de jaren 70, dit soort muziek. Dus ja. Vandaar dat ze elkaar een beetje nageaapt hebben. Ken jij Patrick Lauwerij?
1: Ja.
0: Dat is een cabaretier.
1: Ja.
0: En ik ben 2 weken geleden bij hem geweest.
1: Ja.
0: Vreselijk gelachen weer.
1: Ja.
0: En we gaan dus nu ook maar weer eens een cabaretfragment van Patrick Lauwerij doen.
1: Vind ik ook, hoor.
2: Cabaretfragment.
0: Patrick Lauwerij gaat het hier hebben over... Ja, hij heeft een nieuwe relatie en daar gaat hij mee naar de bioscoop.
1: Ja.
0: En ja, normaal doe je popcorn.
1: Ja.
0: Misschien een biertje of een colaatje. Ja. Nou, zijn nieuwe vriendin heeft heel wat anders in petto in de bioscoop.
1: Ik ben benieuwd.
3: Hey, maar dat was het begin, man. Dat werd erger, man. Wij stappen de bioscoop binnen en normaal gesproken zeg ik gelijk van... joh, wil je wat drinken? Wil je wat hebben? Weet je wel? Zijn dan het gelijk over. Ik zeg, joh, ik hou wat thee in een muffin. Ik, hè? Muffin? Dat is allemaal gelijk. Muffin, kijk, voor alle duidelijkheid. Ik ben niet anti-muffin. Maar net zoals de meeste mannen, hè, de meeste... je denkt niet snel aan een muffin. Als een versnapering. Zeker niet bij voorbaat. Of van, ja toch, ik wil een muffin. Ik weet niet wat ze hebben daar binnen, maar ik ga voor een muffin. Zelden is dat aan de hand. Sterker nog, je ziet ze niet eens, meestal. Ze zijn er gewoon, maar je ziet ze niet. Eigenlijk denk ik er pas aan als iemand naar je toe komt van... hey Pat, ze hebben alleen muffins hier, man. Dan ga je erover nadenken. Oh, misschien moet ik zo eentje nemen dan. Nogmaals, ik ben ook nooit met mijn maten, toch? Dat we, de wedstrijd begint zo, ik heb bier, muffins, ja toch? Fucking gezellig, gek. Als ze op zijn, kunnen we bakken, hè? Ik heb een receptje gevonden op internet. Kunnen we gewoon muffins bakken, gek? Fuck een kick. Ja, fuck je wedstrijd, we gaan gewoon muffins bakken, ja toch? Dus voordat ik het wist, had ik hete thee en een muffin in mijn hand. Ik had ook geen lopen. Ik denk, hoe moet je lopen dan? Die sorry. Helemaal swagger weg. Ik ga zitten in de bioscoop. Ik schaam ook kapot, gelukkig ging het licht dimmen. Ik denk, oké, Pet, rustig aan hier. Mezelf moet in praten. Oké, Pet, vind je leuk? Niks aan de hand hier, doe gewoon rustig. Voorstuk is waar al geweest. Film begon. Is een mooi moment, hè, als de film begint. Zo'n magisch moment. Ik, ja, toch. Word je even in een nieuwe wereld getrokken? Ik, ja, mooi. Ja, nou. Eerste scène is bezig. Precies op dat moment is er een roze schuin voor me. Die begint te lullen met zijn maat. Dat is jammer, hè? Jawel, kijk. Zijn die mensen alle gekomen om te kijken naar de film? Niet om naar jouw kutverhalen te luisteren, hè? Dus ik wil zeggen, je moet je bek houden. Maar, en dat moet je ook zeggen, hè? Niet dat een nummer gaat lopen, snitje lopen, sms'en. Ja. Deze zaal, wie doet dat, joh? Hè? Gewoon in zijn gezicht, je moet je bek houden. Maar ik kon het niet doen, want ik had een muffin, snap je? Je kan niet... Je kan niet stoer doen met een muffin, dat gaat gewoon niet samen. Wist ik ook niet, ik kwam er ook op die manier achter. Ik dacht, tyfus, sorry. Ja, als ik had dat gezegd, had hij gaan omgedraaid. Ja, hey, nou maar gewoon je muffin. Nee, eet jij mijn muffin dan? Toen was ik nog verder van huis, man. Ik kon een muffin niet... als je boos bent, kan je muffin niet eten. Dus ik kon helemaal niet meer eens eten, dat typisch ding. Ja, je moet ontspannen kaken hebben om die droge teringdingen van de paté te kunnen eten. Dat lukt niet, de sticky. Probeer maar een keer. Ga naar buiten. Ja, neem een paar muffins mee. Zodra je boos bent, probeer er één te eten. Lukt je niet. Je gaat stikken. Beter heb je maat bij die de Heimlich kan.
2: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dree.

0: a message after the beep.
1: En na Patrick Lauwerij met zijn verhaal over de muffin was dit de Australische formatie The Temper Trap. En zoals jullie misschien weten ben ik groot fan van deze Australische band. En zijn ze gelukkig weer druk bezig met nieuwe nummers maken.
2: Ja, inderdaad.
1: Dit nummer These Arms en het is 7 mei uitgekomen. En ik probeer iedereen aan te raden naar deze muziek te luisteren. Want ik vind het heerlijk.
2: Zeker, en het is een geweldig nummer ook. Ja.
1: Kees, jij hebt je briefje inmiddels al hier voor je.
2: Jazeker.
1: Het orgeltje staat tussen ons in te zweten. Dus eens kijken of die werkt.
2: Kees Classic. En het is nog stereo ook. Dat is ook wel lekker nu.
1: Ik heb het idee dat hij het alleen maar beter doet als het warm is, dat orgeltje.
2: Ik denk het ook.
1: Alle lagertjes doen het dan goed.
2: Ja, inderdaad. En we gaan het hebben over John en Vangelis.
1: Dan denk ik meteen aan synthesizer muziek.
2: Onder andere, jazeker, ja. Absoluut. John Anderson wordt op 25 oktober 1944 geboren in Arkington, Engeland. En groeit uit tot het gezicht en stem van de prog-rockband Yes. En dan komt hij, Evangelos. En dan moet je me even de tijd geven. Papatanasion wordt op 29 maart 1943 geboren.
1: Sorry, ik verstond je niet helemaal.
2: Papatanasiou, of zoiets. Ja. Zo heet hij ongeveer. Die wordt geboren in Agia, Griekenland. En groeit uit tot een multi-instrumentalist en componist onder de naam Vangelis. En hij was lid van Aphrodite's Child met Damien Roussos. Ja. Hij komt op 17 mei 2022 te overlijden in Parijs. Als Rick Wakeman Yes verlaat, wordt Vangelis gevraagd om de toetsen over te nemen in de band. Maar al snel bleek dat de muzikale ideeën te ver uit elkaar lagen om tot een goede samenwerking te komen. En werd gekozen voor Patrick Moraz. Maar er ontstond wel een vriendschap tussen Anderson en Vangelis in die paar weken. Wat ze deed besluiten om samen te werken, wat resulteerde in diverse tophits, startte met I Hear You Now in 1979. Dit is de tweede en geniet nu van het muzikale monument uit 1981. I'll Find My Way Home, John and Vangelis.

0: Linda Ronstadt, It's So Easy to Fall in Love.
1: Je zou er romantisch voor worden nou, aan je uitkijken.
0: Ja, jongen, het, is, jongen. Het is al lekker zwoel.
1: Ja, het is sowieso al heel warm.
0: En daarvoor John en Vangelis met I'll Find My Way Home, de Kees Classic.
1: Ja.
0: We hebben nog een open eindje in het begin van dit uur, Kees.
1: Ja.
0: Giel Beelen.
1: Giel Beelen was degene die inderdaad in dat programma Triggerfinger verleiden om dat nummer te
0: nummer
1: draaien.
0: I Follow Rivers te doen. Ja. En jij zegt, deze vind ik misschien eigenlijk wel mooier.
1: Ik vind deze mooier.
0: Ja, nou, ja. Dat mag. We hebben nog de artiest van de maand weer klaarstaan, Kees. Ja. Dus komt-ie.
2: Dit is de artiest van de maand.
0: De artiest van de maand met echt het laatste nummer van deze maand. Ja. Dat we Frankie Goes to Hollywood gaan draaien. We zullen hem niet voor het laatst ooit draaien.
1: Nee, want daar zeker is niet. Daar zijn ze te goed voor.
0: Precies. We weten wel allemaal met welk nummer we gaan eindigen.
1: Ja.
0: Gewoon
1: relax. Gewoon rustig aan. Kalm aan.
0: Maar deze relax heeft voor mij een hele andere betekenis, Kees.
1: Zeker te weten. Come fighting, staat er echt.
0: We gaan hem voor draaien. We laten de mensen in hun eigen waan wat het mag betekenen.
1: Zo
0: anders,
1: is het.
0: Anders zoek je het zelf nog op internet.
1: En wij gaan lekker relaxen.
0: Zo is dat. Frankie Goes to Hollywood.

0: En na Frankie Goes to Hollywood was dit de Schotse formatie DLU. Zo spreek je het voor mij uit.
1: Ja.
0: DLU, met een streepje terug. Met het nummer Mokasjan. En dat is een Schotse formatie uit Glasgow. En ze hebben mooie instrumentale nummers trouwens ook.
1: Ja.
0: Een fantastisch mooi nummer. Ik ga zo op de naam komen van het nummer. En de nummers waarin ze zingen, proberen ze juist de Schots-Gaelische, dus de Gaelic taal, te promoten. En ik vind het erg lekkere muziek.
1: Ja, het is een goed nummer, absoluut. Ja. En ik vind jouw Gaelic beter als de mijne.
0: terwijl jij het ook goed kan, moet ik zeggen.
1: Je bent goed in je talen, dat denk ik wel in de gaten.
0: Het is zo flauw dit.
1: Maar zo heerlijk flauw.
0: Laten we alsjeblieft de volgende nummer gaan draaien.
1: Laten we doen, Baby Come Back, de Eagles.
0: De Eagles.

0: En na de Equals met Baby Comeback waren dit nog even de Beatles met All My Lovin'. En onze excuses dat we even melig waren.
1: Ja, ja, maar was, dat mag af en toe
0: toch. Even,
1: ja.
0: Maar, ja.
1: Zo is het.
0: Kees is zo goed in zijn gay licht. We gaan wat mensen bedanken, Kees.
1: Ja.
0: We bedanken Kitty / Corrie van Jaarsveld voor haar verhaal over haar Verkademuseum. En zou je graag een keertje langs willen komen, bel haar gerust op 472-000, oftewel 2000 onthouden en de 4 en 7 van Montfort de Voortmarkt.
1: Ja.
0: Of haar mailadres.
1: Ja.
0: Kitty van Jaarsveld @hotmail.com. Maak je een afspraak met haar. Verder bedanken we Babs en Hugo. En dan zijn we de volgende week weer.
1: Ja.
0: Doei doei.
1: Doei doei.
2: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar. De scherpste prijzen van Nederland.
3: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
4: Radio Stad Montfort.
2: Nu het nieuws van 2 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. En bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege het drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
3: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
6: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de derde deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig, in het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu... Non-stop muziek.
3: Let's go.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar. De scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Nu het nieuws. Van 6 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn vijfde etappewinst. De Nederlander Arendsman werd vierde. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.
5: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non, van de nozem en de non.

tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril.

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag, toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non, kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jan.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis, bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works ProTime de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.
4: De wereld draait steeds harder.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van middernacht.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad.
2: Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien, in de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.